0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen het Franse FC Metz is opgeschrikt door een opmerkelijk en vervelend incident. Mathilde Demoncee, de scheidsrechter van dienst, heeft tijdens de wedstrijd een hersenschudding opgelopen en moest per direct de strijd staken. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het liep uit de hand in de 38e minuut van de wedstrijd. Aanvaller Lequincio Zeefuik werd fysiek vastgehouden en stevig aan zijn shirt getrokken door matchverdediger Jesse Deminghe. Direct leverde dit een flink opstootje op tussen de spelers van beide ploegen. Demoncee probeerde de ruziende spelers uit elkaar te halen, maar raakte in het gedrang betrokken en kwam ten val. Al snel werd duidelijk dat zij wegens haar blessure echt niet verder kon. Een van de grensrechters nam de fluit over om de wedstrijd te leiden. Na het laatste fluitsignaal zochten spelers van beide clubs de arbiter op. Ze boden hun persoonlijke excuses aan voor de ophef en overhandigden haar een speciaal shirt van de Franse ploeg als blijk van medeleven. Het oefenduel eindigde uiteindelijk in een nederlaag voor de Limburgers. Fortuna verloor de wedstrijd met 3-1. Op 8 augustus begint voor Fortuna het officiële eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen landskampioen PSV.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: away.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kans is groot dat Mercedes ook in 2027 doorgaat met George Russell en Kimi Antonelli. Dat heeft de teambaas van Mercedes Toto Wolff laten doorschemeren. Oh ja, hoewel de Duitse renstal het rijdersduo nog niet officieel heeft bevestigd, ziet Wolff op dit moment geen enkele reden om wijzigingen door te voeren. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al maandenlang wordt Mercedes in verband gebracht met een mogelijke komst van Max Verstappen. Toch kiest de renstal voor continuïteit. Volgens Wolff is het belangrijker om de auto stabieler te maken dan nu te wisselen van coureurs. En ook wil Mercedes de ontwikkeling van jonge talenten niet verstoren. Kimi Antonelli krijgt van zijn team de tijd om te groeien. Hoewel Verstappen op het hoogtepunt van zijn kunnen zit en beide coureurs uit verschillende generaties komen, ziet de teambaas voorlopig geen aanleiding om ze samen in één team te zetten. Ook Russell benadrukte zelf nadrukkelijk dat hij volgend jaar 100% zeker bij het team blijft rijden. Toch sluit Wolff een toekomstige combinatie met Verstappen niet volledig uit. Hij herinnert eraan dat hij in het verleden ook Nico Rosberg en Lewis Hamilton naast elkaar had en dat hij daar absoluut niet voor terugdeinst.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: weekend op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout van Aert keert terug in het peloton tijdens de Ronde van Denemarken. De renner van Visma Leasebike stapte begin juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes vanwege een valpartij en een ontstoken elleboogwond. Door die hardnekkige blessure en het nodige herstel miste hij noodgedwongen de Tour de France, omdat hij niet op tijd fit was om van start te gaan. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de vijfdaagse Deense ronde maakt hij zijn eerste officiële kilometer sinds de val. De wedstrijd dient voor hem als een cruciaal moment om belangrijk wedstrijdritme op te bouwen, met het directe oog op de grote komende doelen later in het seizoen. Daarbij mikt hij nadrukkelijk op een sterke vorm richting de Vuelta España en het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. De ploeg van Visma Leasebike reist af met een selectie van 7 renners. Welke 6 coureurs van Aert exact gaan vergezellen tijdens de etappes in Denemarken wordt door de ploegleiding op een later moment bekendgemaakt. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Belg aan de start verschijnt in Scandinavië. In 2018 schreef hij al eens de Ronde van Denemarken op zijn naam.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Willem II is volgens trainer John Stegeman nog niet klaar voor de Eredivisie. De oefenmeester stelt dat er minimaal 5 kwaliteitsspelers bij moeten komen om op het hoogste niveau in de Eredivisie optimaal mee te kunnen draaien. Er is volgens de trainer niet alleen basiskwaliteit nodig, maar ook de nodige concurrentie in de breedte van de selectie. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel de selectie in Tilburg al versterkt is met huurspelers als Jaden Slory, Ezer Gurbus en Kasper Bogaert, is dat volgens de technische staf nog onvoldoende. Er is nadrukkelijk behoefte aan extra concurrentie en kwaliteit in de breedte van de selectie, zo laat Stegeman weten. De clubleiding is daarom volop bezig met de zoektocht naar versterkingen, waarbij bewust wordt gekozen om alleen versterkingen te halen die echt van toegevoegde waarde zijn. De benodigde lijstjes lagen al klaar en de club is daar direct volle bak mee aan de slag gegaan. Hoewel de club al een paar keer een tik op de neus kreeg doordat gewenste spelers uiteindelijk niet kwamen. De transfermarkt komt echter traag op gang en andere clubs zijn daarin leidend. Veel verenigingen houden talenten en reservespelers voorlopig aan boord. Pas wanneer andere selecties definitief vorm krijgen, komen de gewenste spelers op de bank terecht en kan Willem II toeslaan op de transfermarkt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen het Franse FC Metz is opgeschrikt door een opmerkelijk en vervelend incident. Mathilde Demoncé, de scheidsrechter van dienst, heeft tijdens de wedstrijd een hersenschudding opgelopen en moest per direct de strijd staken. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het liep uit de hand in de 38e minuut van de wedstrijd. Aanvaller Lequincio Zeefuik werd fysiek vastgehouden en stevig aan zijn shirt getrokken door Metz-verdediger Jesse Demingay. Direct leverde dit een flink opstootje op tussen de spelers van beide ploegen. Demoncé probeerde de ruziende spelers uit elkaar te halen, maar raakte in het gedrang betrokken en kwam ten val. Al snel werd duidelijk dat zij wegens haar blessure echt niet verder kon. Een van de grensrechters nam de fluit over om de wedstrijd te leiden. Na het laatste fluitsignaal zochten spelers van beide clubs de arbiter op. Ze boden hun persoonlijke excuses aan voor de ophef en overhandigden haar een speciaal shirt van de Franse ploeg als blijk van medeleven. Het oefenduel eindigde uiteindelijk in een nederlaag voor de Limburgers. Fortuna verloor de wedstrijd met 3-1. Op 8 augustus begint voor Fortuna het officiële eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen landskampioen PSV.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kans is groot dat Mercedes ook in 2027 doorgaat met George Russell en Kimi Antonelli. Dat heeft de teambaas van Mercedes Toto Wolff laten doorschemeren. Oh ja, hoewel de Duitse renstal het rijdersduo nog niet officieel heeft bevestigd, ziet Wolff op dit moment geen enkele reden om wijzigingen door te voeren. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al maandenlang wordt Mercedes in verband gebracht met een mogelijke komst van Max Verstappen. Toch kiest de renstal voor continuïteit. Volgens Wolff is het belangrijker om de auto stabieler te maken dan nu te wisselen van coureurs. En ook wil Mercedes de ontwikkeling van jonge talenten niet verstoren. Kimi Antonelli krijgt van zijn team de tijd om te groeien. Hoewel Verstappen op het hoogtepunt van zijn kunnen zit en beide coureurs uit verschillende generaties komen, ziet de teambaas voorlopig geen aanleiding om ze samen in één team te zetten. Ook Russell benadrukte zelf nadrukkelijk dat hij volgend jaar 100% zeker bij het team blijft rijden. Toch sluit Wolff een toekomstige combinatie met Verstappen niet volledig uit. Hij herinnert eraan dat hij in het verleden ook Nico Rosberg en Lewis Hamilton naast elkaar had en dat hij daar absoluut niet voor terugdeinst.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 verdragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten verdraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout van Aert keert terug in het peloton tijdens de Ronde van Denemarken. De renner van Visma Leasebike stapte begin juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes vanwege een valpartij en een ontstoken elleboogwond. Door die hardnekkige blessure en het nodige herstel miste hij noodgedwongen de Tour de France, omdat hij niet op tijd fit was om van start te gaan. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de vijfdaagse Deense ronde maakte hij zijn eerste officiële kilometer sinds de val. De wedstrijd dient voor hem als een cruciaal moment om belangrijk wedstrijdritme op te bouwen, met het directe oog op de grote komende doelen later in het seizoen. Daarbij mikt hij nadrukkelijk op een sterke vorm richting de Vuelta a España en het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. De ploeg van Visma Leasebike reist af met een selectie van 7 renners. Welke 6 coureurs van Aert exact gaan vergezellen tijdens de etappes in Denemarken wordt door de ploegleiding op een later moment bekendgemaakt. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Belg aan de start verschijnt in Scandinavië. In 2018 schreef hij al eens de Ronde van Denemarken op zijn naam.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Willem II is volgens trainer John Stegeman nog niet klaar voor de Eredivisie. De oefenmeester stelt dat er minimaal 5 kwaliteitsspelers bij moeten komen om op het hoogste niveau in de Eredivisie optimaal mee te kunnen draaien. Er is volgens de trainer niet alleen basiskwaliteit nodig, maar ook de nodige concurrentie in de breedte van de selectie. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel de selectie in Tilburg al versterkt is met huurspelers als Jaden Slory, Ezer Gürbüz en Kasper Bogaert, is dat volgens de technische staf nog onvoldoende. Er is nadrukkelijk behoefte aan extra concurrentie en kwaliteit in de breedte van de selectie, zo laat Stegeman weten. De clubleiding is daarom volop bezig met de zoektocht naar versterkingen, waarbij bewust wordt gekozen om alleen versterkingen te halen die echt van toegevoegde waarde zijn. De benodigde lijstjes lagen al klaar en de club is daar direct volle bak mee aan de slag gegaan. Hoewel de club al een paar keer een tik op de neus kreeg doordat gewenste spelers uiteindelijk niet kwamen. De transfermarkt komt echter traag op gang en andere clubs zijn daarin leidend. Veel verenigingen houden talenten en reservespelers voorlopig aan boord. Pas wanneer andere selecties definitief vorm krijgen, komen de gewenste spelers op de bank terecht en kan Willem II toeslaan op de transfermarkt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen het Franse FC Metz is opgeschrikt door een opmerkelijk en vervelend incident. Mathilde Demoncé, de scheidsrechter van dienst, heeft tijdens de wedstrijd een hersenschudding opgelopen en moest per direct de strijd staken. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het liep uit de hand in de 38e minuut van de wedstrijd. Aanvaller Lequincio Zeefuik werd fysiek vastgehouden en stevig aan zijn shirt getrokken door Metz-verdediger Jesse Demingay. Direct leverde dit een flink opstootje op tussen de spelers van beide ploegen. Demoncé probeerde de ruzie de spelers uit elkaar te halen, maar raakte in het gedrang betrokken en kwam ten val. Al snel werd duidelijk dat zij wegens haar blessure echt niet verder kon. Een van de grensrechters nam de fluit over om de wedstrijd te leiden. Na het laatste fluitsignaal zochten spelers van beide clubs de arbiter op. Ze boden hun persoonlijke excuses aan voor de ophef en overhandigden haar een speciaal shirt van de Franse ploeg als blijk van medeleven. Het oefenduel eindigde uiteindelijk in een nederlaag voor de Limburgers. Fortuna verloor de wedstrijd met 3-1. Op 8 augustus begint voor Fortuna het officiële eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen landskampioen PSV.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Door werkzaamheden op de Moerdijkbrug is tot 3 augustus een rijstrook dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam leidt het alweer tot een file tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer en een kwartier.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kans is groot dat Mercedes ook in 2027 doorgaat met George Russell en Kimi Antonelli. Dat heeft de teambaas van Mercedes Toto Wolff laten doorschemeren. Oh ja, hoewel de Duitse renstal het rijdersduo nog niet officieel heeft bevestigd, ziet Wolff op dit moment geen enkele reden om wijzigingen door te voeren. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al maandenlang wordt Mercedes in verband gebracht met een mogelijke komst van Max Verstappen. Toch kiest de renstal voor continuïteit. Volgens Wolff is het belangrijker om de auto stabieler te maken dan nu te wisselen van coureurs. En ook wil Mercedes de ontwikkeling van jonge talenten niet verstoren. Kimi Antonelli krijgt van zijn team de tijd om te groeien. Hoewel Verstappen op het hoogtepunt van zijn kunnen zit en beide coureurs uit verschillende generaties komen, ziet de teambaas voorlopig geen aanleiding om ze samen in één team te zetten. Ook Russell benadrukte zelf nadrukkelijk dat hij volgend jaar 100% zeker bij het team blijft rijden. Toch sluit Wolff een toekomstige combinatie met Verstappen niet volledig uit. Hij herinnert eraan dat hij in het verleden ook Nico Rosberg en Lewis Hamilton naast elkaar had en dat hij daar absoluut niet voor terugdeinst.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB.
3: Dan een file op de A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. Maar ook omdat een vrachtwagen een pijlwagen heeft aangereden. 9 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is een half uur. En voorlopig is de rechterreis ook dicht tot 3 augustus. Maar het trekt veel bekijks. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht staat ook een file daardoor. Bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging.
4: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
5: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout van Aert keert terug in het peloton tijdens de Ronde van Denemarken. De renner van Visma Leasebike stapte begin juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes vanwege een valpartij en een ontstoken elleboogwond. Door die hardnekkige blessure en het nodige herstel miste hij noodgedwongen de Tour de France, omdat hij niet op tijd fit was om van start te gaan. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de vijfdaagse Deense ronde maakt hij zijn eerste officiële kilometer sinds de val. De wedstrijd dient voor hem als een cruciaal moment om belangrijk wedstrijdritme op te bouwen, met het directe oog op de grote komende doelen later in het seizoen. Daarbij mikt hij nadrukkelijk op een sterke vorm richting de Vuelta España en het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. De ploeg van Visma Leasebike reist af met een selectie van 7 renners. Welke 6 coureurs van Aert exact gaan vergezellen tijdens de etappes in Denemarken wordt door de ploegleiding op een later moment bekendgemaakt. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Belg aan de start verschijnt in Scandinavië. In 2018 schreef hij al eens de Ronde van Denemarken op zijn naam.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. Een half uur vertraging door de werkzaamheden en een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A22 Beverwijk richting Velzen. De werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel. 3 kilometer file bij Beverwijk.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Willem II is volgens trainer John Stegeman nog niet klaar voor de Eredivisie. De oefenmeester stelt dat er minimaal 5 kwaliteitsspelers bij moeten komen om op het hoogste niveau in de Eredivisie optimaal mee te kunnen draaien. Er is volgens de trainer niet alleen basiskwaliteit nodig, maar ook de nodige concurrentie in de breedte van de selectie. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel de selectie in Tilburg al versterkt is met huurspelers als Jaden Slory, Ezer Gurbus en Kasper Bogaert, is dat volgens de technische staf nog onvoldoende. Er is nadrukkelijk behoefte aan extra concurrentie en kwaliteit in de breedte van de selectie, zo laat Stegeman weten. De clubleiding is daarom volop bezig met de zoektocht naar versterkingen, waarbij bewust wordt gekozen om alleen versterkingen te halen die echt van toegevoegde waarde zijn. De benodigde lijstjes lagen al klaar en de club is daar direct volle bak mee aan de slag gegaan. Hoewel de club al een paar keer een tik op de neus kreeg doordat gewenste spelers uiteindelijk niet kwamen. De transfermarkt komt echter traag op gang en andere clubs zijn daarin leidend. Veel verenigingen houden talenten en reservespelers voorlopig aan boord. Pas wanneer andere selecties definitief vorm krijgen, komen de gewenste spelers op de bank terecht en kan Willem II toeslaan op de transfermarkt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan wat files in het zuiden van het land op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. 20 minuten vertraging door werkzaamheden is de rechterrijstrook tot 3 augustus afgesloten. En er stond een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel. In de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam 6 kilometer file. Tussen af het Numansdorp en de tunnel een kwartier vertraging. De andere kant op richting Bergen-op-Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland 2 kilometer file en een kwartier vertraging. De tunnel is weer vrij.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen het Franse FC Metz is opgeschrikt door een opmerkelijk en vervelend incident. Mathilde Demoncé, de scheidsrechter van dienst, heeft tijdens de wedstrijd een hersenschudding opgelopen en moest per direct de strijd staken. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het liep uit de hand in de 38e minuut van de wedstrijd. Aanvaller Lequincio Zeefuik werd fysiek vastgehouden en stevig aan zijn shirt getrokken door Metz-verdediger Jesse Demingay. Direct leverde dit een flink opstootje op tussen de spelers van beide ploegen. Demoncé probeerde de ruzie in de spelers uit elkaar te halen, maar raakte in het gedrang betrokken en kwam ten val. Al snel werd duidelijk dat zij wegens haar blessure echt niet verder kon. Een van de grensrechters nam de fluit over om de wedstrijd te leiden. Na het laatste fluitsignaal zochten spelers van beide clubs de arbiter op. Ze boden hun persoonlijke excuses aan voor de ophef en overhandigden haar een speciaal shirt van de Franse ploeg als blijk van medeleven. Het oefenduel eindigde uiteindelijk in een nederlaag voor de Limburgers. Fortuna verloor de wedstrijd met 3-1. Op 8 augustus begint voor Fortuna het officiële eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen landskampioen PSV.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen De Meern en Woerden 5 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat nu 4 kilometer file door de werkzaamheden tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht bij de Moerdijkbrug. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en Afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Door spullen op de weg is de linkerrijstrook dicht. A17 Roosendaal Dordrecht door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug bij Knopend Klaverpolder 3 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kans is groot dat Mercedes ook in 2027 doorgaat met George Russell en Kimi Antonelli. Dat heeft de teambaas van Mercedes Toto Wolff laten doorschemeren. Oh ja, hoewel de Duitse renstal het rijdersduo nog niet officieel heeft bevestigd, ziet Wolff op dit moment geen enkele reden om wijzigingen door te voeren. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al maandenlang wordt Mercedes in verband gebracht met een mogelijke komst van Max Verstappen. Toch kiest de renstal voor continuïteit. Volgens Wolff is het belangrijker om de auto stabieler te maken dan nu te wisselen van coureurs. En ook wil Mercedes de ontwikkeling van jonge talenten niet verstoren. Kimi Antonelli krijgt van zijn team de tijd om te groeien. Hoewel Verstappen op het hoogtepunt van zijn kunnen zit en beide coureurs uit verschillende generaties komen, ziet de teambaas voorlopig geen aanleiding om ze samen in één team te zetten. Ook Russell benadrukte zelf nadrukkelijk dat hij volgend jaar 100% zeker bij het team blijft rijden. Toch sluit Wolff een toekomstige combinatie met Verstappen niet volledig uit. Hij herinnert eraan dat hij in het verleden ook Nico Rosberg en Lewis Hamilton naast elkaar had en dat hij daar absoluut niet voor terugdeinst.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 9 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat een file door een ongeluk tussen Knoop de Oude Rijn en Boerden 5 kilometer. Gelukkig is de weg weer vrij. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En 10 minuten is de vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Knoop de Klaverpolder 2 kilometer. Het komt door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug op de A16 Breda richting Rotterdam.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout van Aert keert terug in het peloton tijdens de Ronde van Denemarken. De renner van Visma Leasebike stapte begin juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes vanwege een valpartij en een ontstoken elleboogwond. Door die hardnekkige blessure en het nodige herstel miste hij noodgedwongen de Tour de France, omdat hij niet op tijd fit was om van start te gaan. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de vijfdaagse Deense ronde maakt hij zijn eerste officiële kilometer sinds de val. De wedstrijd dient voor hem als een cruciaal moment om belangrijk wedstrijdritme op te bouwen, met het directe oog op de grote komende doelen later in het seizoen. Daarbij mikt hij nadrukkelijk op een sterke vorm richting de Vuelta España en het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. De ploeg van Visma Leasebike reist af met een selectie van 7 renners. Welke 6 coureurs van Aert exact gaan vergezellen tijdens de etappes in Denemarken wordt door de ploegleiding op een later moment bekendgemaakt. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Belg aan de start verschijnt in Scandinavië. In 2018 schreef hij al eens de Ronde van Denemarken op zijn naam.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file aan de grens. De vertraging is 10 minuten. A15 Rotterdam-Europoort tussen Rotterdam-Heijplaat en Hoogvliet. 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.

0: uurtje. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Willem II is volgens trainer John Stegeman nog niet klaar voor de Eredivisie. De oefenmeester stelt dat er minimaal 5 kwaliteitsspelers bij moeten komen om op het hoogste niveau in de Eredivisie optimaal mee te kunnen draaien. Er is volgens de trainer niet alleen basiskwaliteit nodig, maar ook de nodige concurrentie in de breedte van de selectie. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel de selectie in Tilburg al versterkt is met huurspelers als Jaden Slory, Ezer Gürbüz en Kasper Bogaert, is dat volgens de technische staf nog onvoldoende. Er is nadrukkelijk behoefte aan extra concurrentie en kwaliteit in de breedte van de selectie, zo laat Stegeman weten. De clubleiding is daarom volop bezig met de zoektocht naar versterkingen, waarbij bewust wordt gekozen om alleen versterkingen te halen die echt van toegevoegde waarde zijn. De benodigde lijstjes lagen al klaar en de club is daar direct volle bak mee aan de slag gegaan. Hoewel de club al een paar keer een tik op de neus kreeg doordat gewenste spelers uiteindelijk niet kwamen. De transfermarkt komt echter traag op gang en andere clubs zijn daarin leidend. Veel verenigingen houden talenten en reservespelers voorlopig aan boord. Pas wanneer andere selecties definitief vorm krijgen, komen de gewenste spelers op de bank terecht en kan Willem II toeslaan op de transfermarkt.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens in 2 kilometer file. A16 Rotterdam-Breda 5 minuten vertraging bij afrit Dordrecht Centrum.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De start van de Premier League lijkt aan de neus van Matthijs de Ligt voorbij te gaan. De verdediger van Manchester United hoopte in augustus weer speelminuten te kunnen maken, maar zijn rentree laat langer op zich wachten. Dit is Noud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe berichten rond de club melden dat de 50-voudige international pas in de herfst weer in actie komt. Aanvankelijk hoopte United-manager Michael Carrick aan het begin van het seizoen over hem te beschikken, maar dat blijkt dus niet het geval. De verdediger speelde zijn laatste officiële duel voor de Engelse club in november 2025. Sindsdien is hij uit de roulatie met een hardnekkige rugblessure. In mei onderging hij een operatie aan zijn rug, waardoor ook het wereldkampioenschap definitief aan hem voorbij ging. De Ligt heeft in Manchester nog een lopend contract voor 3 seizoenen. Het nieuwe Premier League seizoen begint voor Manchester United op 22 augustus met een uitwedstrijd tegen promovendus Hull City. De Ligt ontbreekt in de selectie voor dat duel en blijft voorlopig aan de kant om verder te herstellen. De club laat weten de tijd te nemen voor zijn revalidatie, zodat hij volledig fit kan terugkeren op het veld zodra zijn herstel dat toelaat. De verdediger richt zich nu volledig op de trainingen binnen het revalidatieprogramma van de club.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dan maar een paar files op de A12 Utrecht richting Arnhem. 4 kilometer tussen afrit Wageningen en Knoopend Waterberg. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles. Een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. En 10 minuten op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Knoopend Bankhoef en Knoopend Valburg. 5 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Thibaut Courtois laat zijn toekomst als Belgisch international afhangen van een gesprek met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De doelman van Real Madrid stond tijdens het wereldkampioenschap in Qatar onder de lat bij de Rode Duivels, maar viel in de kwartfinale tegen Spanje uit met een blessure. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Courtois geeft aan dat hij graag door wil gaan bij de nationale ploeg, hoewel hij de komende wedstrijden in de Nations League wil overslaan. Voor het wereldkampioenschap overwoog de keeper nog om te stoppen als international, maar daar komt hij nu dus op terug. De komst van Van Bommel als opvolger van Rudy Garcia speelt daarin een rol. Het contract van Garcia werd niet verlengd nadat België op het wereldkampioenschap in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Van Bommel werd vlak daarna aangesteld als nieuwe bondscoach. Courtois noemt Van Bommel een topcoach en wijst op zijn successen bij Royal Antwerp. Volgens de doelman helpt het enorm dat de nieuwe bondscoach zelf op het hoogste niveau heeft gespeeld en weet wat nodig is in grote wedstrijden. Ja, dat zorgt voor veel respect binnen de spelersgroep. Of Courtois na zijn verplichte rustperiode definitief terugkeert bij de selectie, wordt dus bepaald tijdens het persoonlijke overleg met Van Bommel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Bye.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een paar files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Staat tussen Naar de Vesting en Knoopend Eemnes 7 kilometer file. Door de werkzaamheden 10 minuten vertraging. A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg 3 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is nog geen 10 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens door de grenscontroles een kwartier extra reistijd tussen Zevenaar en de Duitse grens.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Tjaak Ernst kijkt met een uitermate goed gevoel terug op zijn eerste periode bij Feyenoord en zijn officiële debuut in de Kuip. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Duitse doelman maakte eerder deze maand de overstap van Duitsland van Hertha BSC naar Feyenoord. Hij vertelt dat hij zich direct volledig thuis voelt binnen de Rotterdamse clubcultuur. De persoonlijke integratie binnen de spelersgroep verloopt uitstekend en er zijn veel ervaringen opgedaan tijdens de recente trainingskamp. Volgens de doelman leert hij alle teamgenoten en de volledige technische staf iedere dag beter kennen, wat zorgt voor een vertrouwd gevoel. Hij genoot zichtbaar van de unieke sfeer in het stadion tijdens een oefenduel tegen Rayo Vallecano en de supporters die ondanks het slechte weer massaal aanwezig waren om de selectie te steunen. Los van het oefenduel kijkt Ernst vooral naar het bredere proces binnen het team. Het collectieve verdedigen is volgens hem erg sterk, waardoor tegenstanders nauwelijks tot kansen komen. Gelet op de enorme hoeveelheid kwaliteit in de selectie spreekt de doelman de duidelijke ambitie uit om een succesvol seizoen met de club te draaien. De voorbereiding krijgt een snel vervolg met een volgende ontmoeting tegen Atalanta op 2 augustus.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, 7 kilometer file tussen Na de Vesting en Knoopend Eemnes. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten extra op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg en 3 kilometer file. A37 Hogeveen Duitse grens tussen Emmen-Oost en de Duitse grens, 2 kilometer file. En op de A50 Os richting Arnhem, 10 minuten vertraging bij Knoopend Grijsoord in 5 kilometer file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Honda haalt de plannen voor de vernieuwde Formule 1-motor onverwacht naar voren. De nieuwe specificatie draait woensdag al zijn rondes op de Hungaroring tijdens een besloten filmdag van partner Aston Martin. Houd vol sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De primeur stond eigenlijk gepland voor het raceweekend in Zandvoort na de zomerstop. Maar Honda kiest nu dus voor een snellere vuurdoop. Volgens hoofdingenieur Shintaro Orihara heeft de recente Grand Prix in Hongarije waardevolle data opgeleverd. Die verzamelde gegevens helpen het team uitstekend bij de technische voorbereidingen voor de komende races. Tijdens de filmdag rijdt de auto van Aston Martin direct met de aangepaste krachtbron om dus alvast data te vergelijken. Ja, die krachtbron die wordt in Zandvoort volledig geïntroduceerd, maar tijdens de filmdag zal de motor dus voor het eerst draaien. Aston Martin sloot het raceweekend in Budapest af met een 13e plaats voor Lance Stroll en een 14e plek voor Fernando Alonso. Daarmee liet het team diverse concurrenten achter zich. Fernando Alonso spreekt over een duidelijke stap vooruit en een nieuwe basis voor de tweede helft van het seizoen. De Spanjaard benadrukt dat het nieuwe concept nog volop ruimte biedt voor verdere optimalisatie. De Grand Prix in Nederland vormt straks dus de volgende krachtmeting voor het team.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, 2 kilometer file aan de grens, 10 minuten vertraging. Door een ongeluk op de A12 Duitse grens richting Arnhem, 3 kwartier vertraging tussen afrit Beek en Duiven. Het staat stil over 9 kilometer, door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam, door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug, 4 kilometer file.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luc Littler heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de World Matchplay op zijn naam geschreven. In de finale in het Engelse Blackpool was de darter met 18-9 te sterk voor Gerwyn Price, die in de eindstrijd na een sterke beginfase al snel op een comfortabele achterstand raakte en de meerdere in zijn tegenstander moest erkennen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de overtuigende zege voegt Littler zich bij een zeer select gezelschap. Slechts 3 spelers wisten het prestigieuze toernooi in het verleden 2 achter elkaar te winnen. Namelijk Rob Harrington, Phil Taylor en Michael van Gerwen. Littler is blij met deze historische mijlpaal en benadrukt dat de manier waarop hij speelde met hoge gemiddeldes in een reeks van 8 fantastische dagen voor hem echt de wereld betekent. Gedurende het gehele toernooi noteerde de darter een uitzonderlijk toernooigemiddelde van 111,04 door in alle rondes op hoog niveau te presteren. Daarmee naderde hij de legendarische prestatie die Phil Taylor in 2010 vestigde met een gemiddelde van 111,51 over een volledig toernooi. Hoewel Littler met trots terugkijkt op zijn titelverdediging en zijn eigen spel, gaf hij desgevraagd aan toch een klein beetje teleurgesteld te zijn dat hij dat specifieke record van Taylor net niet wist te overtreffen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. We stellen file op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. 3 kilometer en 10 minuten vertraging door de controles. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afrit Beek en Duiven een half uur vertraging. 9 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A17 Roosendaal-Dordrecht. Door werkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug. 2 kilometer file bij Knoopend Klaverpolder. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lieke Klaver heeft haar Nederlandse titel op de 200 meter met succes verdedigd. In de finale van het NK Atletiek snelde de atleet overtuigend naar een winnende tijd van 23.13. Eerder in de series liet zij de concurrentie al ver achter zich met een tijd van 22.99. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bente Jacobs legde beslag op de tweede plaats in het sprintonderdeel en het brons was voor Brit de Blauw. Bij het discuswerpen was er goud en tevens een kampioenschapsrecord voor Jorinde van Klinken. Zij wierp de discus naar een afstand van 65,12 meter. Al liet ze na afloop weten dat ze zelf het gevoel had dat er meer in zat. Van Klinken pakte tevens de zilveren medaille bij het kogelstoten. Dat onderdeel werd gewonnen door Jessica Schilder, die met een stoot van 20,58 meter ook een kampioenschapsrecord vestigde. Onyema Adigida die was de snelste op de 200 meter bij de mannen in een tijd van 21,01. Op de 400 meter ging de nationale titel bij de vrouwen naar Mitter van der Schoot in een tijd van 51,09, terwijl Jonas Vijvers zegevierde bij de mannen in 44,93. Femke Broeders-Bol verscheen bewust niet aan de start van de titelstrijd. Zij sloeg het toernooi over in overleg met de bond en haar begeleidingsteam om een vrijstelling te krijgen. Na een blessure in de indoorperiode en haar overstap naar de 800 meter richt zij zich nu volledig op de Europese kampioenschappen in augustus in Birmingham.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, 4 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging is 20 minuten. 10 kilometer file op de A12 Oberhausen-Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven door een ongeluk 25 minuten vertraging. De weg is wel vrij. A17 Roosendaal-Dordrecht door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. Een 10 minuten vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Knoopend Ewijk en Malden, 10 kilometer file.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel rijdt op 27 september het wereldkampioenschap wielrennen op de weg in het Canadese Montreal. De renner bevestigde zijn aanstaande deelname officieel in het afsluitende weekend van de Tour de France. Nout van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een zeer drukke en zware periode legt de renner de volledige focus op het mountainbiken, maar hij zal ook aan de start van de zware wegwedstrijd in Noord-Amerika verschijnen. In 2023 pakte hij voor het eerst de regenboogtrui, de opvallende trui die de wereldkampioen een jaar lang draagt. Van der Poel heeft laten weten dat hij fysiek niet helemaal fris meer is na weken van zwaar afzien in de Tour. Hij heeft zijn zinnen al lange tijd op deze specifieke titelstrijd gezet. Hij deelt dat hij enorm uitkijkt naar de spannende ontknoping in Canada, maar benadrukt dat alles zal afhangen van de fysieke vorm van zijn benen op de dag van de wedstrijd. Hij heeft zijn zinnen al lange tijd op deze specifieke titelstrijd gezet en is extreem gebrand op een sterke prestatie tijdens dit komende wereldkampioenschap. De ervaren 31-jarige Nederlandse topatleet kijkt na een intensieve sportperiode vol verwachting vooruit naar de belangrijke sportieve strijd in het najaar. De komende weken staan dus volledig in het teken van de training en het opbouwen van de benodigde topvorm voor het WK op 27 september.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De start van de Premier League lijkt aan de neus van Matthijs de Ligt voorbij te gaan. De verdediger van Manchester United hoopte in augustus weer speelminuten te kunnen maken, maar zijn rentree laat langer op zich wachten. Dit is een oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe berichten rond de club melden dat de 50-voudige international pas in de herfst weer in actie komt. Aanvankelijk hoopte United-manager Michael Carrick aan het begin van het seizoen over hem te beschikken, maar dat blijkt dus niet het geval. De verdediger speelde zijn laatste officiële duel voor de Engelse club in november 2025. Sindsdien is hij uit de roulatie met een hardnekkige rugblessure. In mei onderging hij een operatie aan zijn rug, waardoor ook het wereldkampioenschap definitief aan hem voorbij ging. De Ligt heeft in Manchester nog een lopend contract voor 3 seizoenen. Het nieuwe Premier League seizoen begint voor Manchester United op 22 augustus met een uitwedstrijd tegen promovendus Hull City. De Ligt ontbreekt in de selectie voor dat duel en blijft voorlopig aan de kant om verder te herstellen. De club laat weten de tijd te nemen voor zijn revalidatie, zodat hij volledig fit kan terugkeren op het veld zodra zijn herstel dat toelaat. De verdediger richt zich nu volledig op de trainingen binnen het revalidatieprogramma van de club.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: weekend op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem door een ongeluk 11 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. De weg is weer vrij, de vertraging is een kwartier. Een half uur vertraging op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Knoop het Klaverpolder. Door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug is dat op de A16. Op de A29 is een slagboom aangereden bij de Haringvlietbrug. Richting Rotterdam staat het stil 7 kilometer vanaf Knoop het Sabina. Richting Berg op Zoom vanaf afrit Oud-Beijerland ook 7 kilometer stilstaand verkeer. En ook op de N59 staat het stil, daardoor richting Herregatsplein. 4 kilometer file in beide richtingen.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Thibaut Courtois laat zijn toekomst als Belgisch international afhangen van een gesprek met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De doelman van Real Madrid stond tijdens het wereldkampioenschap in Qatar onder de lat bij de Rode Duivels, maar viel in de kwartfinale tegen Spanje uit met een blessure. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Courtois geeft aan dat hij graag door wil gaan bij de nationale ploeg, hoewel hij de komende wedstrijden in de Nations League wil overslaan. Voor het wereldkampioenschap overwoog de keeper nog om te stoppen als international, maar daar komt hij nu dus op terug. De komst van Van Bommel als opvolger van Rudy Garcia speelt daarin een rol. Het contract van Garcia werd niet verlengd nadat België op het wereldkampioenschap in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Van Bommel werd vlak daarna aangesteld als nieuwe bondscoach. Courtois noemt Van Bommel een topcoach en wijst op zijn successen bij Royal Antwerp. Volgens de doelman helpt het enorm dat de nieuwe bondscoach zelf op het hoogste niveau heeft gespeeld en weet wat nodig is in grote wedstrijden. Ja, dat zorgt voor veel respect binnen de spelersgroep. Of Courtois na zijn verplichte rustperiode definitief terugkeert bij de selectie, wordt dus bepaald tijdens het persoonlijke overleg met Van Bommel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files op dit moment, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij Duiven. De weg is vrij, maar de vertraging is nog 10 minuten. De A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder bijna een half uur oponthoud. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A16. Dan de A22, Beverwijk richting Velzen. Daar wordt aan de weg gewerkt bij de A9 bij IJmuiden. Er staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte de N59, Zierikzee richting Hellegasplein.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Tjaak Ernst kijkt met een uitermate goed gevoel terug op zijn eerste periode bij Feyenoord en zijn officiële debuut in de Kuip. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Duitse doelman maakte eerder deze maand de overstap van Duitsland van Hertha BSC naar Feyenoord. Hij vertelt dat hij zich direct volledig thuis voelt binnen de Rotterdamse clubcultuur. De persoonlijke integratie binnen de spelersgroep verloopt uitstekend en er zijn veel ervaringen opgedaan tijdens de recente trainingskamp. Volgens de doelman leert hij alle teamgenoten en de volledige technische staf iedere dag beter kennen, wat zorgt voor een vertrouwd gevoel. Hij genoot zichtbaar van de unieke sfeer in het stadion tijdens een oefenduel tegen Rayo Vallecano en de supporters die ondanks het slechte weer massaal aanwezig waren om de selectie te steunen. Los van het oefenduel kijkt Ernst vooral naar het bredere proces binnen het team. Het collectieve verdedigen is volgens hem erg sterk, waardoor tegenstanders nauwelijks tot kansen komen. Gelet op de enorme hoeveelheid kwaliteit in de selectie spreekt de doelman de duidelijke ambitie uit om een succesvol seizoen met de club te draaien. De voorbereiding krijgt een snel vervolg met een volgende ontmoeting tegen Atalanta op 2 augustus.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast toch altijd een aantal korte files met hoger dan 5 minuten oponthoud. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles staan nu 10 minuten oponthoud. De andere kant op dezelfde A12. Vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor Duiven gebeurde een ongeluk. De weg is vrij. Vertraging ook nog 10 minuten. Dan wordt er nog altijd gewerkt op de A16 van Breda naar Rotterdam. Net voor de Moerdijkbrug. Daar is de rechterrijstrook ook dicht. De vertraging is 20 minuten. En daardoor ook nog altijd een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 bijna een half uur oponthoud.
3: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Honda haalt de plannen voor de vernieuwde Formule 1-motor onverwacht naar voren. De nieuwe specificatie draait woensdag al zijn rondes op de Hungaroring tijdens een besloten filmdag van partner Aston Martin. Nou, voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De primeur stond eigenlijk gepland voor het raceweekend in Zandvoort na de zomerstop. Maar Honda kiest nu dus voor een snellere vuurdoop. Volgens hoofdingenieur Shintaro Orihara heeft de recente Grand Prix in Hongarije waardevolle data opgeleverd. Die verzamelde gegevens helpen het team uitstekend bij de technische voorbereidingen voor de komende races. Tijdens de filmdag rijdt de auto van Aston Martin direct met de aangepaste krachtbron om dus alvast data te vergelijken. Ja, die krachtbron die wordt in Zandvoort volledig geïntroduceerd, maar tijdens de filmdag zal de motor dus voor het eerst draaien. Aston Martin sloot het raceweekend in Budapest af met een 13e plaats voor Lance Stroll en een 14e plek voor Fernando Alonso. Daarmee liet het team diverse concurrenten achter zich. Fernando Alonso spreekt over een duidelijke stap vooruit en een nieuwe basis voor de tweede helft van het seizoen. De Spanjaard benadrukt dat het nieuwe concept nog een volop ruimte biedt voor verdere optimalisatie. De Grand Prix in Nederland vormt straks dus de volgende krachtmeting voor het team.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files een paar bijzonderheden op de weg. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij Tolen is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. A12 Arnhem-Duitsland. Bij de grenscontroles ook een kwartier op onthoud. De A16 Breda-Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug. Bij de Moerdijkbrug staat 9 kilometer file met bijna 20 minuten op onthoud. En daardoor ook nog altijd een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder een half uur extra reistijd. Zelfs. En de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij Numelsdorp gebeurde ook een ongeluk. 4 kilometer file is het gevolg.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luke Littler heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de World Matchplay op zijn naam geschreven. In de finale in het Engelse Blackpool was de darter met 18-9 te sterk voor Gerwyn Price, die in de eindstrijd na een sterke beginfase al snel op een comfortabele achterstand raakte en de meerdere in zijn tegenstander moest erkennen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de overtuigende zege voegt Littler zich bij een zeer select gezelschap. Slechts 3 spelers wisten het prestigieuze toernooi in het verleden 2 achter elkaar te winnen. Namelijk Rob Harrington, Phil Taylor en Michael van Gerwen. Littler is blij met deze historische mijlpalen, benadrukt dat de manier waarop hij speelde met hoge gemiddeldes in een reeks van 8 fantastische dagen voor hem echt de wereld betekent. Gedurende het gehele toernooi noteerde de darter een uitzonderlijk toernooigemiddelde van 111,04 door in alle rondes op hoog niveau te presteren. Daarmee naderde hij de legendarische prestatie die Phil Taylor in 2010 vestigde met een gemiddelde van 111,51 over een volledig toernooi. Hoewel Littler met trots terugkijkt op zijn titelverdediging en zijn eigen spel, gaf hij desgevraagd aan toch een klein beetje teleurgesteld te zijn dat hij dat specifieke record van Taylor net niet wist te overtreffen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 100 kilometer file in totaal met de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Waardenburg 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. Een ongeluk op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen Zoomland en afrit Tolen. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. De werkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug zorgen voor 9 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A22 Beverwijk-Velsen voor Beverwijk nog eens een half uur oponthoud. En tenslotte de A256 Goes richting Zierikzee bij Wolfartsdijk 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lieke Klaver heeft haar Nederlandse titel op de 200 meter met succes verdedigd. In de finale van het NK Atletiek snelde de atleet overtuigend naar een winnende tijd van 23.13. Eerder in de series liet zij de concurrentie al ver achter zich met een tijd van 22.99. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bente Jacobs legde beslag op de tweede plaats in het sprintonderdeel en het brons was voor Brit De Blauw. Bij het discuswerpen was er goud en tevens een kampioenschapsrecord voor Jorinde van Klinken. Zij wierp de discus naar een afstand van 65,12 meter. Al liet ze na afloop weten dat ze zelf het gevoel had dat er meer in zat. Van Klinken pakte tevens de zilveren medaille bij het kogelstoten. Dat onderdeel werd gewonnen door Jessica Schilder, die met een stoot van 20,58 meter ook een kampioenschapsrecord vestigde. Onyema Adigida die was de snelste op de 200 meter bij de mannen in een tijd van 21,01. Op de 400 meter ging de nationale titel bij de vrouwen naar Mitter van der Schoot in een tijd van 51,09, terwijl Jonas Vijvers zegevierde bij de mannen in 44,93. Femke Broeders-Bol verscheen bewust niet aan de start van de titelstrijd. Zij sloeg het toernooi over in overleg met de bond en haar begeleidingsteam om een vrijstelling te krijgen. Na een blessure in de indoorperiode en haar overstap naar de 800 meter richt zij zich nu volledig op de Europese kampioenschappen in augustus in Birmingham.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 100 kilometer file deze maandagmiddag in totaal. De meest opvallende files op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Everdingen en Waardenburg staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A16 Breda Rotterdam. Voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een half uur. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, daar is een ongeluk gebeurd bij de Moerdijk. De weg is op dit moment ook dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tot slot de A27 bij Daag Gorkum. Voor de brug bij Gorkum staat 6 kilometer file met een kwartier op onthouden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De start van de Premier League lijkt aan de neus van Matthijs de Ligt voorbij te gaan. De verdediger van Manchester United hoopte in augustus weer speelminuten te kunnen maken, maar zijn rentree laat langer op zich wachten. Dit is een oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe berichten rond de club melden dat de 50-voudige international pas in de herfst weer in actie komt. Aanvankelijk hoopte United-manager Michael Carrick aan het begin van het seizoen over hem te beschikken, maar dat blijkt dus niet het geval. De verdediger speelde zijn laatste officiële duel voor de Engelse club in november 2025. Sindsdien is hij uit de roulatie met een hardnekkige rugblessure. In mei onderging hij een operatie aan zijn rug, waardoor ook het wereldkampioenschap definitief aan hem voorbij ging. De Ligt heeft in Manchester nog een lopend contract voor 3 seizoenen. Het nieuwe Premier League seizoen begint voor Manchester United op 22 augustus met een uitwedstrijd tegen promovendus Hull City. De Ligt ontbreekt in de selectie voor dat duel en blijft voorlopig aan de kant om verder te herstellen. De club laat weten de tijd te nemen voor zijn revalidatie, zodat hij volledig fit kan terugkeren op het veld zodra zijn herstel dat toelaat. De verdediger richt zich nu volledig op de trainingen binnen het revalidatieprogramma van de club.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files, meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Beest is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. De A4 Den Haag-Rotterdam. Voor knop het Ketelplein 5 kilometer. File met een klein kwartier oponthoud. Het heeft te maken met de werkzaamheden op de A20. Dan de A16 bij Den Haag-Rotterdam. Voor de Merwedebrug. Bij de werkzaamheden daar bijna een half uur oponthoud. A17 Roosendaal-Dordrecht. Daar is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd voor Moerdijk. De weg is dicht. En het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de haling van die brug over de A59 en de A29. En tenslotte de A27 bij Daag Gorkum. Voor de weg Gorkum rijdt het langzaam over 6 kilometer en dat kost je een kwartier.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Thibaut Courtois laat zijn toekomst als Belgisch international afhangen van een gesprek met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De doelman van Real Madrid stond tijdens het wereldkampioenschap in Qatar onder de lat bij de Rode Duivels, maar viel in de kwartfinale tegen Spanje uit met een blessure. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Courtois geeft aan dat hij graag door wil gaan bij de nationale ploeg, hoewel hij de komende wedstrijden in de Nations League wil overslaan. Voor het wereldkampioenschap overwoog de keeper nog om te stoppen als international, maar daar komt hij nu dus op terug. De komst van Van Bommel als opvolger van Rudy Garcia speelt daarin een rol. Het contract van Garcia werd niet verlengd nadat België op het wereldkampioenschap in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Van Bommel werd vlak daarna aangesteld als nieuwe bondscoach. Courtois noemt Van Bommel een topcoach en wijst op zijn successen bij Royal Antwerp. Volgens de doelman helpt het enorm dat de nieuwe bondscoach zelf op het hoogste niveau heeft gespeeld en weet wat nodig is in grote wedstrijden. Ja, dat zorgt voor veel respect binnen de spelersgroep. Of Courtois na zijn verplichte rustperiode definitief terugkeert bij de selectie, wordt dus bepaald tijdens het persoonlijke overleg met Van Bommel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Verder is er niet zo heel veel aan de hand op de weg. In totaal zo'n 60 kilometer file. Wat opvalt is de A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor Beverwijk bij de werkzaamheden een kleine 8 kilometer file met een kwartier vertraging. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grensovergang ook een kwartier oponthoud. Dan de A16 bij Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht in de vertraging een half uur. En de A17 tenslotte Roosendaal-Dordrecht. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij Moerdijk. De weg is dicht en het gaat waarschijnlijk tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haarlemmerbrug over de A59.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Tjaak Ernst kijkt met een uitermate goed gevoel terug op zijn eerste periode bij Feyenoord en zijn officiële debuut in de Kuip. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Duitse doelman maakte eerder deze maand de overstap van Duitsland van Hertha BSC naar Feyenoord. Hij vertelt dat hij zich direct volledig thuis voelt binnen de Rotterdamse clubcultuur. De persoonlijke integratie binnen de spelersgroep verloopt uitstekend en er zijn veel ervaringen opgedaan tijdens de recente trainingskamp. Volgens de doelman leert hij alle teamgenoten en de volledige technische staf iedere dag beter kennen, wat zorgt voor een vertrouwd gevoel. Hij genoot zichtbaar van de unieke sfeer in het stadion tijdens een oefenduel tegen Rayo Vallecano.

0: Milano en de supporters die ondanks het slechte weer massaal aanwezig waren om de selectie te steunen. Los van het oefenduel kijkt Ernst vooral naar het bredere proces binnen het team. Het collectieve verdedigen is volgens hem erg sterk, waardoor tegenstanders nauwelijks tot kansen komen. Gelet op de enorme hoeveelheid kwaliteit in de selectie spreekt de doelman de duidelijke ambitie uit om een succesvol seizoen met de club te draaien. De voorbereiding krijgt een snel vervolg met een volgende ontmoeting tegen Atalanta op 2 augustus.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Capri Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Totaal staat er nog geen 60 kilometer aan files op dit moment. Maar ongelukken zorgen op een aantal plekken wel voor problemen. Om te beginnen de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld is de rechterrijstrook ook dicht. Vertraging 5 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Roedervaarsveen ook een ongeluk. Hier zijn zelfs 2 rijstroken dicht. De vertraging 1 kwartier. De A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog is een ongeluk gebeurd. De weg was even dicht zelfs. Vertraging 10 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk 10 minuten op onthoud. En dan de A16 bij de Rotterdam bij de Moerdijkbrug bij de werkzaamheden. Daar 20 minuten vertraging. En tenslotte de A17 Roosendaal-Dordrecht. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij Moerdijk. De weg is hier tot zeker vanavond 8 uur dicht. Omrijden kan via de Haarlemmerbrug over de A59 en de A29.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Honda haalt de plannen voor de vernieuwde Formule 1-motor onverwacht naar voren. De nieuwe specificatie draait woensdag al zijn rondes op de Hungaroring tijdens een besloten filmdag van partner Aston Martin. Nou, voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De primeur stond eigenlijk gepland voor het raceweekend in Zandvoort na de zomerstop. Maar Honda kiest nu dus voor een snellere vuurdoop. Volgens hoofdingenieur Shintaro Orihara heeft de recente Grand Prix in Hongarije waardevolle data opgeleverd. Die verzamelde gegevens helpen het team uitstekend bij de technische voorbereidingen voor de komende races. Tijdens de filmdag rijdt de auto van Aston Martin direct met de aangepaste krachtbron om dus alvast data te vergelijken. Ja, die krachtbron die wordt in Zandvoort volledig geïntroduceerd, maar tijdens de filmdag zal de motor dus voor het eerst draaien. Aston Martin sloot het raceweekend in Budapest af met een 13e plaats voor Lance Stroll en een 14e plek voor Fernando Alonso. Daarmee liet het team diverse concurrenten achter zich. Fernando Alonso spreekt over een duidelijke stap vooruit en een nieuwe basis voor de tweede helft van het seizoen. De Spanjaard benadrukt dat het nieuwe concept nog volop ruimte biedt voor verdere optimalisatie. De Grand Prix in Nederland vormt straks dus de volgende krachtmeting voor het team.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevaansveen is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten. Ook een ongeluk op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Ter hoogte van Rotterdam-Zuidplein. Twee rijstroken zijn dicht. Is daar ook een vrachtwagen bij betrokken. De vertraging is 10 minuten. Dan de A17 Roosendaal-Dordrecht. Die is nog altijd dicht tussen Moerdijk-Havens en Moerdijk door een eerder ongeluk. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haarvlietbrug over de A59 en de A29. En tenslotte de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Barendrecht ook een ongeluk. Hier is de weg weer vrij, maar de vertraging nog

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Luke Littler heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de World Matchplay op zijn naam geschreven. In de finale in het Engelse Blackpool was de darter met 18-9 te sterk voor Gerwyn Price, die in de eindstrijd na een sterke beginfase al snel op een comfortabele achterstand raakte en de meerdere in zijn tegenstander moest erkennen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de overtuigende zegen voegt Littler zich bij een zeer select gezelschap. Slechts 3 spelers wisten het prestigieuze toernooi in het verleden 2 achter elkaar te winnen. Namelijk Rob Harrington, Phil Taylor en Michael van Gerwen. Littler is blij met deze historische mijlpaal en benadrukt dat de manier waarop hij speelde met hoge gemiddeldes in een reeks van 8 fantastische dagen voor hem echt de wereld betekent. Gedurende het gehele toernooi noteerde de darter een uitzonderlijk toernooigemiddelde van 111,04 door in alle rondes op hoog niveau te presteren. Daarmee naderde hij de legendarische prestatie die Phil Taylor in 2010 vestigde met een gemiddelde van 111,51 over een volledig toernooi. Hoewel Littler met trots terugkijkt op zijn titelverdediging en zijn eigen spel, gaf hij desgevraagd aan toch een klein beetje teleurgesteld te zijn dat hij dat specifieke record van Taylor net niet wist te overtreffen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Disco.

0: radio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertraging meer, maar wel een wegafsluiting. De A17 Roosendaal-Dordrecht is nog altijd dicht tussen Moerdijkhavens en Moerdijk door een eerder ongeluk. Omrijden kan via de Haarvlietbrug over de A59 en de A29. En dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lieke Klaver heeft haar Nederlandse titel op de 200 meter met succes verdedigd. In de finale van het NK Atletiek snelde de atleet overtuigend naar een winnende tijd van 23.13. Eerder in de series liet zij de concurrentie al ver achter zich met een tijd van 22.99. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bente Jacobs legde beslag op de tweede plaats in het sprintonderdeel en het brons was voor Brit de Blauw. Bij het discuswerpen was er goud en tevens een kampioenschapsrecord voor Jorinde van Klinken. Zij wierp de discus naar een afstand van 65,12 meter. Al liet ze na afloop weten dat ze zelf het gevoel had dat er meer in zat. Van Klinken pakte tevens de zilveren medaille bij het kogelstoten. Dat onderdeel werd gewonnen door Jessica Schilder, die met een stoot van 20,58 meter ook een kampioenschapsrecord vestigde. Onyema Adigida die was de snelste op de 200 meter bij de mannen in een tijd van 21,01. Op de 400 meter ging de nationale titel bij de vrouwen naar Mitter van der Schoot in een tijd van 51,09, terwijl Jonas Vijvers zegevierde bij de mannen in 44,93. Femke Broeders-Bol verscheen bewust niet aan de start van de titelstrijd. Zij sloeg het toernooi over in overleg met de bond en haar begeleidingsteam om een vrijstelling te krijgen. Na een blessure in de indoorperiode en haar overstap naar de 800 meter richt zij zich nu volledig op de Europese kampioenschappen in augustus in Birmingham.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De start van de Premier League lijkt aan de neus van Matthijs de Ligt voorbij te gaan. De verdediger van Manchester

0: mei onderging hij een operatie aan zijn rug, waardoor ook het wereldkampioenschap definitief aan hem voorbij ging. De licht heeft in Manchester nog een lopend contract voor 3 seizoenen. Het nieuwe Premier League seizoen begint voor Manchester United op 22 augustus met een uitwedstrijd tegen promovendus Hull City. De licht ontbreekt in de selectie voor dat duel en blijft voorlopig aan de kant om verder te herstellen. De club laat weten de tijd te nemen voor zijn revalidatie, zodat hij volledig fit kan terugkeren op het veld zodra zijn herstel dat toelaat. De verdediger richt zich nu volledig op de trainingen binnen het revalidatieprogramma van de club.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

This is the beginning. This is the awakening.

0: radio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.